0: Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
0: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
2: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
0: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
1: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
0: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
0: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied allang vergeten. Dan weet ik niet

Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje

En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u.

zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten, want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten, met een knipoog naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten, want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.

genoeg gewoond, hier drinken van schet. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Negens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek uit het verleden en heden.
2: Vrienden en vriendinnen, gewoon weer een onvervalst uurtje de muziekfabriek. En ieder krijgt weer zijn deel, dus laat hem lekker aanstaan.
1: Beleef en ervaar de muziekfabriek.
2: En we beginnen met De Dijk. Ron van der Steen. Hier zijn ze met Kan het niet alleen.

0: Ergens uit de jaren 80 blijft een juweeltje, deze van Paul Young, Come Back and Stay. Stond er ook destijds vele weken nummer 1 in die hitparades. Daarvoor zat Train en Mermaid. We begonnen met dat oude liedje van De Dijk, muziek van eigen bodem. En Ik kan het niet alleen, en daar kan ik me helemaal bij aansluiten.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan terug naar 1998.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Hun hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Barbra Streisand en Celine Dion met Tell Him. Barbra Streisand werd geboren in Brooklyn, New York. Tijdens haar jeugd trad ze op in een erotische film en werd ze zangeres in een club. In 1962 tekende ze haar eerste platencontract. Haar debuutalbum Barbra Streisand won vervolgens 2 Grammys in 1963. In de jaren 60 en later zong ze in musicals, trad ze op in televisieshows en speelde ze in meerdere films. Naast meerdere nummer 1 hits zou Barbra Streisand uitgroeien tot een wereldberoemde zangeres. Celine Dion werd als jongste van 14 kinderen geboren in Quebec, Canada. In 1981 kwam het eerste album La Vieux des Bon Deux uit. Hiermee werd ze in Quebec een ster. Het jaar erop won ze de gouden medaille op het World Song Festival in Tokio. In de jaren die erop volgden bracht Dion meerdere albums uit met Franse chansons, die veel over het gevoelsleven van het jonge meisje gingen. In 1987 kwam in Canada het album Incognito uit, het eerste echte popalbum van Dion. In 1988 deed ze voor Zwitserland mee aan het Eurovisie Songfestival, wat ze ook won. Met de single Where Does My Heart Beat Now behaalde ze de top 5 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het album behaalde de platina-status. Net als Barbara zou Celine Dion uitgroeien tot een megaster. Het nummer Tell Him stond die week op nummertje 2. Een week eerder was dat nog op nummer 1 en dat voor 8 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Aaron Carter met Crazy Little Party Girl. Aaron Carter is een pop-hiphopzanger die in 1987 in Florida werd geboren. Zijn muziekcarrière begon op jonge leeftijd bij de lokale band Dead End. In de herfst van 1997 verscheen de single Crush on You. Op 1 december van datzelfde jaar bracht hij zijn eerste album uit, dat de goudstatus behaalde in Noorwegen, Spanje, Denemarken, Canada en Duitsland. In de jaren erna bleef Carter actief in de muziekwereld. Naast het zingen heeft hij meerdere kleine rollen gehad in televisieseries en films. Het nummer Crazy Little Party Girl stond op nummertje 22, net als een week eerder overigens. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar week 2, oftewel 10 januari van het jaar 1998.
1: Grote en kleine hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek. De grote en de kleine hit. Die grote die was van Barbara Streisand en Celine Dion en Tell Him. Gevolgd door Aaron Carter en Crazy Little Party Girl. En ook jij mag ze aanvragen, die grote en die kleine hit. Ga daarvoor naar ronvandersteen.nl. En ik ben ook te bereiken via Facebook.
1: Rijnstreek FM. Herfst, winter of lente.
2: De muziekfabriek.
1: Altijd jouw muziek.
0: Nog voor je onderweg in dit uurtje de muziekfabriek. De Jukebox Classic. En niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar eerst drie liedjes op rij. De man met de twee verschillende ogen. Ik heb het over David Bowie. Hier is hij met Where Are We Now?

0: En zoals je van me gewend bent, we draaien weer op volle kracht. De muziekfabriek, daar luister je momenteel naar. Als laatste Odyssey en Going Back to My Roots. Daarvoor zat Vaya Con Dios, What's a Woman. En we begonnen dit rijtje van drie met David Bowie, Where Are We Now? We gaan onvervalst ouderwets lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Mickey en Sylvia waren een Amerikaanse R&B duo. Het duo bestond uit Mickey Baker en Sylvia Vanderpool, die later Sylvia Robinson zou gaan heten.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Mickey was van huis uit muziekinstructeur en Sylvia een van zijn leerlingen. Baker werd geïnspireerd door het succes van Les Paul en Mary Ford. Zo had het duo in 1956 een top 20 hit met Love is Strange. Van de single werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht en werd bekroond met een gouden plaat. Door het succes kocht het duo een eigen nachtclub en richtte ze een eigen platenlabel op. Mickey en Sylvia gingen officieel door tot het einde van de jaren 50. Maar bleven echter tot aan het einde van 1965 onregelmatig opname maken. Mickey had verder een succesvolle carrière als sessiemuzikant en verhuisde daarvoor naar Parijs. Sylvia echter had in 1973 met Pillow Talk een hit en was succesvol met haar Sugar Hill Rap label. Sylvia stierf in 2011 en Mickey stierf in 2012. We keren terug naar het jaar 1956 en draaien uit onze jukebox het nummer Love is Strange van het duo Mickey en Sylvia.
1: Jukebox Classic.

De titel van dit liedje is nog altijd actueel. Love is Strange uit 1956 van Mick en Sylvia. Stond dus even centraal als de Jukebox Classic. Ze staan nog altijd, hun mannetje. Het zijn een stelletje oude rotten in het vak. Ik heb het over

0: Rijnstreek FM.
1: Hier is dan weer zo'n lekkere Nederlandse meezinger.
2: Oeh, wat dat een mooi uurtje.
1: De muziekfabriek doet je muzikaal altijd verrassen.

0: Het is enigszins gebaseerd op het nummer van Betty Wright, Tonight is the Night. Dit keer de versie van Candyman en Knocking Boots.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat liedje dateerde ergens uit de jaren 80.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Daarvoor zat die gezellige meezinger van Danny Christian. Tijd voor wat gezelligheid. Nou, laten we het hopen. En we begonnen dit rijtje van drie met Bon Jovi en Because We Can. Ze werd als tweede geboren uit een gezin van 6 kinderen.
3: Oude lullenplaat.
0: En dat gebeurde in Detroit op 26 maart 1944. We hebben te maken met een Amerikaanse diva.
3: Oude lullenplaat.
0: Ze werd bekend met de Supremes. Samen met Mary Wilson, Florence Ballard en Barbara Martin vormden ze eerst de Primitives in 1959. Nadat ze in 1960 een contract kregen bij Motown, werd de naam van de groep veranderd in de Supremes. In oktober 1969 verliet Ross de groep en begon ze aan een glansrijke solo-carrière die zeer succesvol bleek. Haar eerste grote hit was met het liedje Ain't No Mountain High Enough in 1970. Veel succesvolle albums en hits zouden volgen als een aantal filmrollen. Zo speelde ze in 1978 onder andere de rol van Dorothy in de filmmusical The Wiz samen met Michael Jackson. Het liedje Love Hangover zou voor Diana Ross in Nederland een bescheiden hit worden. Al zou het hem het goed doen in de discotheken. Zo behaalde het in 1976 als hoogste notering een 23e plaats. Luister nog eens naar die gouden ouwe van Diana Ross.
3: Oude lullenplaat.

0: disco-stamper uit 1976. Diana Ross. Ze deed het 5 weken lang in de hitlijst. Met dit liedje, Love Hangover. Nou, als dat het geval is, dan leef ik zeker een beetje mee. Heel veel sterkte gewend. Heb je al op de klok gekeken, vrienden en vriendinnen? Dit uurtje van de Muziekfabriek zit er zo goed als op. Maar ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Wederom een gouden ouwe.
1: Ron van der Steen.
0: En die sluit aardig aan bij Love Hangover. Maar dan gaan we gelijk aan de Pina Colada song. Oftewel Escape van Rupert Holmes. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Kijk af en toe eens op ronvandersteen.nl. En ik ben ook te bereiken via Facebook. Vergoed maar weer. En

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. En de 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jason X M.
1: Hier was geen innerlijke rust, ik kwam overhaast. Mezelf vaak te klein voelen heeft me groot gemaakt. Handelaar, we hebben allemaal verkoperspraat. We beleggen boterhammen als een broodjeszak. Ik deed alleen mijn voet erin, maar ging er toch te diep in. Ik was op werken dag en nacht, we laden nog een beat in. In een wolkenkrabber op een topverdieping. Ik bemoei me

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mario.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: Hallo en welkom bij een nieuwe Jep-sessie met
3: Sanne. Woo!
2: Ja, ze is nu officieel echt terug.
3: Yay!
2: Oh my god. Ja. Hoe voelt het om weer volledig in Nederland te wonen?
3: Wel goed hoor. Ik moet even weer wennen aan de Nederlandse drukte. Ik was 2 dagen geleden in Utrecht en toen dacht ik, jeetje, wat een drukte.
2: Ja, maar dan heb je ook wel meteen Utrecht. Dat is ook best wel gewoon echt.
3: Ja, maar verder heel goed eigenlijk. En het is wel lekker om weer mijn eigen kamer en zo te hebben.
2: Ja, dat is ook wel lekker, ja. Niet met vieze, snurkende mensen delen.
3: Nee.
2: Maar wij waren dus op business trip geweest.
3: Ja.
2: Naar de Alpen.
3: Ja, en we hebben goede inspiratie opgedaan voor de radio.
2: Ja, en 1 liedje wat wel een aantal keer voorbij is gekomen op die business trip, gaan we nu eventjes spelen. Het heet The Golden Age. Ik ben trouwens heel sloom, dames en heren. U moet het me vergeven, want ik ben brak. Dus misschien moet Sanne het voortouw even gaan nemen, deze Jep-sessie. Een Sanne-sessie wordt het. Maar ik ga wel mijn best natuurlijk doen. Waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, The Golden Age van The Asteroids Galaxy Tour. Komen uit Zweden. En het is echt een heel erg gezellig liedje, vind ik zelf. Dus ja, veel luisterplezier.

0: Asteroids Galaxy Tour. Uit Zweden dus, met The Golden Age. Weet je nog de iPod?
1: Ja.
0: De iPod Touch.
1: Ja.
0: Je had wel bepaalde nummertjes die daar dan standaard op stonden. En blijkbaar was Around the Bend van hun, dat is niet deze, maar een andere. Ja. Die was, stond daar als standaard op.
1: Wow.
0: Dus dat was wel. Daardoor zijn ze ook mede groot geworden. Ze hebben in veel voorshows gespeeld. Vaak bij Katy Perry. Ook nog eens. Heel grappig.
1: Mm-hmm.
0: Dus leuk bandje uit Zweden dus. Wel inmiddels doen ze geloof ik niet meer echt veel muziek maken. Helaas. Hun hoogtepunt zat wel ergens in de 2010s.
1: Mm-hmm.
0: Geloof ik. Maar jij had een nieuw Camino nummer.
1: Ja, want ik dacht, we blijven nog even in de trips weren. Of van de tripjes. En deze had ik dus weer gehoord van iemand van de Camino. Die zei tegen mij, je moet dit nummer luisteren. En de persoon in kwestie was Garant. En ik had altijd heel veel moeite om zijn naam goed uit te spreken. Maar ik geloof dat ik het nu goed doe. En hij kwam uit Sierra Leone, maar eigenlijk, ik spreek dat niet helemaal goed uit, maar eigenlijk ook alweer Wales. En hij speelt in een koor en dit is zijn favoriete nummer om met dat koor te zingen. Dus hier is Gloria van Laura Branigan.

0: Gloria van Laura Branigan dus. En Garrett was erover geschokt dat ik dit nummer niet kende. Maar ik vond het wel een lekker vrolijk nummer. Best een leuk nummer als je aan het wandelen bent.
1: Ja, ik ging het vragen. Heb je deze veel geluisterd tijdens het wandelen?
0: Nee, dat niet per se. Maar ik had hem wel in mijn lijst opgeslagen. Ik heb sowieso niet zo heel veel muziek geluisterd tijdens het wandelen. Maar als ik hem dan even weer hoorde, dacht ik wel even zo aan het moment dat hij die liet horen.
1: Hij is wel echt ook heel vrolijk, inderdaad.
0: Ja,
1: dus dat is wel een beetje. Het is wel een doorstappert.
0: Ja, zeker. Eigenlijk. Zeker, ja. Wel even zo een liedje dat je even om je heen kijkt en alles even weer waardeert of zo.
1: Ja, dat is inderdaad best wel zo. Het volgende nummer is dat niet echt. Die is een beetje duister.
0: Maar goed om een beetje balans te
1: hebben. Ja, precies. Je moet het een beetje uitbalanceren met elkaar.
0: Ja.
1: Het is van een van mijn nieuwe favoriete artiesten. Massive Attack. De pioniers van het genre trip-hop. Eigenlijk degene die er mee zijn begonnen, zo ongeveer. Oh, daar komt hij nu. Die horen jullie vast niet. Er komt hier een grasmaaier langs, maar die horen jullie helemaal niet. Dus dat is helemaal niet eens relevant om over te praten. Dus ik ga er weer niet over hebben. Massive Attack dus. Ze komen uit Bristol. En daar was een soort van de hip-hop werd daar groot tegelijk met heel veel influence van Jamaica. En toen uiteindelijk is daar een beetje een soort van duistere, rare genre uitgekomen. En dat is trip-hop. Dus ik ga me gewoon erin knallen. Hij is wel, wat ik zei, duister. Duister kan je wel het noemen, vind ik. Hij heet Eurochild. Hij is trouwens van Massive Attack en Tricky. Tricky zat vroeger bij Massive Attack, maar is toen zijn eigen ding gaan doen. Dus, Eurochild.

Eurochild van de one and only Massive Attack. Ja, ik word altijd wel vrolijk van deze muziek. Ook al is het wel erg... Nee, deze valt qua grimmigheid nog wel mee. Je hebt nog veel ergere. Als je echt heel erg grimmig wil, dan moet je naar Tricky luisteren. Want dat is echt gewoon... Ja? Die heeft echt hele duistere muziek. Oh. Ook de teksten en zo zijn geloof ik heel duister. Ik heb er nog nooit echt naar gehoord. Want zo duistere muziek vind ik nou ook weer niet leuk. Want het moet wel leuk blijven. Het moet wel gezellig blijven, een beetje. Vind ik. Maar gelukkig hebben wij daar in Nederland een hele goede artiest voor. Ontworpen, bedacht. Mm-hmm. En het is een duo en ze heette Akda en de Munnik. En ik ben daar gisteren 2 albums helemaal geluisterd. En eigenlijk is het stiekem best hele leuke muziek. En de teksten zijn ook heel erg leuk. Dus een uitblinkertje vond ik deze. Heet Dag is mee. En het gaat over dat hij een oude kennis tegenkomt die achter de ramen staat in de wallen. Dus

0: beste daarmee.
1: Akda en de Munnik. Vooral Akda dit keer.
2: Ja.
1: Eigenlijk alleen maar Akda. Ja.
2: Mooi nummer.
1: Ja, vind ik ook.
2: Hij kan ook echt mooi zingen.
1: Ja, hij kan echt heel goed
2: mooi
1: zingen.
2: Stem.
1: Mooi stem. Ja, cool. Zij waren ook, ze waren echt in de theater en zo begonnen. Dus daarom zijn hun teksten ook zo goed. Omdat zij waren vroeger gewoon, hoe heet het? Op het podium van musicals en zo te vinden.
2: Ah.
1: En toen zijn ze uiteindelijk muziek gaan maken.
2: Leuk.
1: Met z'n tweetjes.
2: Mm,
1: dus gezellig. Vandaar.
2: Aha. Nu gaan we door naar het volgende nummer. En dit is een nummer van The Smiths. En het nummer heet How Soon Is Now. Je hoort het intro. De intro hoor je nu.
1: Bijna.
2: En wel een grappig feitje, want dit nummer is volgens mij van het album van Meat Is Murder. En de zanger was vroeger extreem vegan. En tegenwoordig eet hij gewoon weer vlees. Dus ja.

0: How soon is now?
1: Van de Smits.
0: Maar hij is dus helemaal rechts en non-vegan en een pipo geworden.
1: Ja, hij was eerst heel links en progressief en nu is hij een beetje rechts.
0: Naar de dark side gekeerd.
1: Ja.
0: Oh. Maar wat was het nou? Meat kills?
1: Wat was het? Meat is murder.
0: Meat is murder. Aha. Nu eet hij weer vlees. Gekkie.
1: Ja. Zo ja. Zie je maar weer hoe mensen kunnen veranderen.
0: Nou, inderdaad. Dus, maar dat kan ook gewoon positief natuurlijk gebeuren.
1: Ja, absoluut.
0: Gelukkig. Misschien moeten we dat er dan maar uithalen.
1: Ja.
0: Dit was ook wel, deze hebben we ook wel een paar keer opgehaald in de auto.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nog een nummertje dan, die we ook veel hebben opgehaald in de auto. Erg veel. Ja, dat komt door mij, want ik vind deze gewoon heel erg leuk. Ik vind het zo raar. Dit gaat dus over Twist and Turn van Sor en, jawel, Ronnie Flex. En ik vond het vroeger verschrikkelijke muziek, dit soort muziek. En op de een of andere manier ben ik ook veranderd. Net zoals, hoe heet hij nou? Van de Smiths? Ik weet het niet meer.
1: Weet ik ook niet.
0: Oh, fake fan. Fake fan.
1: Nou.
0: Maar ik vind het gewoon. Je gaat wel horen wat voor muziek ik het over heb als ik hem aanzet. Alleen dat al. Dat vond ik verschrikkelijk vroeger. En nu kan ik het ineens gewoon accepteren en zelfs waarderen. Nummer heet Twist and Turn van het Insomnia album van Sor. Gaat over insomnia vooral.

0: Twist and Turn. Was zo, we waren het bijna vergeten dat die afloopt. Die
1: was nummers, een heel abrupt einde.
0: Ja, die nummers die eindigen allemaal best wel abrupt, omdat ze in elkaar overlopen op het album. Dus dan ineens is hij klaar.
1: Wel echt een aanrader ook, dat album, om die helemaal te luisteren van begin tot eind.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja,
0: hij is echt goed. Oh my god, citroenvloek. Nu mag jij niks meer zeggen. Nee, grapje. Doe maar. Sanne.
1: Oh, oké. Okay. Hele saaie aflevering anders. nu een nummer van... sorry. Waar ik wel voor fangirl over haar. Over Little Sims namelijk. En ik kwam met dit nummer omdat ik even aan het opzoeken was... welke artiesten ook weer allemaal op Down the Rabbit Hole komen. Dat is namelijk over 2 weken alweer. En zij gaat daar optreden. Dus mocht je nog niks te doen hebben over 2 weken in het weekend, dan is Down the Rabbit Hole daar om jou te vermaken.
0: En bakken met geld over.
1: Ja, misschien dat ook. Bijzaak. Maar misschien kan je dit nummer dan wel in het echt horen. Hier is Young van Little Sims dus. Van het album Lotus.
2: Yeah.

0: Het is bijna een einde alsof het volgende nummer ook aan zit te komen.
1: Ja, wel een beetje zo, hè? Misschien is dat al, zit dat allemaal ook wel zo in elkaar.
0: Ja, dat zou je bijna denken dan.
1: Ja, gekkigheid. Gekkigheid.
0: Ja. Jeetje. Oh, we moeten nog steeds een dilemma doen, Sanne. Oh my god, dat zijn we helemaal nog niet gedaan.
1: Laten we dan maar snel even naar muziek luisteren.
0: Ja, dan kunnen we daar eventjes flink over nadenken.
1: Ja, want dit nummer, deze artiest, de Mary Wallopers, die komen ook op Down a Rabbit Hole. Ik ben wel een beetje reclame aan het maken, maar goed.
0: Ja, poster girl.
1: Ja, maar het is wel echt een leuk nummer ook. En ik denk zeker leuk op een festival.
0: Oh, ook dit genre is... shout-out trouwens, eerste muziek.
1: Ja, dit is The Juice. Nothing in the

0: hele my hair, man.
1: Absoluut.
0: Irish rock and roll.
1: Lijkt me zo leuk om dit live te zien.
0: The Juice, ja. Het is echt heel grappig,
1: ja. Het ziet voor me een beetje regen, weet je wel.
0: Ja, het moet wel regen en je moet wel Guinness drinken. Want anders dan klopt het gewoon echt helemaal niet.
1: Wat?
0: Joh.
1: Hè?
0: Precies wanneer ik een verhaal aan het doen ben.
1: Nou, wat onaardig.
0: Een irritanto die dat de hele tijd aanzet.
1: Ja.
0: Nou, heb je een dilemma voor me?
1: Zeker. En ik blijf even in de festivalsferen.
0: Tjonge, jonge.
1: En ik zat even te denken, want ik zat even aan het festival te denken en aan het kamperen, het kampeeraspect daarvan. En nu heb ik mijn dilemma. Zou jij liever heel erg dicht bij het festivalterrein zitten? Dus dat je dan maar 5 of 10 minuutjes hoeft te lopen. Maar dat je omringd wordt door mensen die dag en nacht hele harde muziek hebben.
0: Ja.
1: Of? En misschien dan een soort Duitse slagermuziek.
0: Ja.
1: Of zou je dan...
0: De tweede optie.
1: Of zou je liever heel ver moeten lopen. Dus dat je in de allerverste camping zit. Dus dat je dan misschien elke dag al 40 minuten of zo moet lopen. Heen en terug om bij het terrein te kopen. Maar dat je dus wel rust hebt.
0: De tweede optie.
1: Ja?
0: Ja. Ik ben niet zo'n iemand die daar tegen kan.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, op zich, je kan oordop in doen.
1: Ja.
0: Die werken wel echt, treats. Ja. Maar ja, dan loop ik wel een eind.
1: Ja, oké.
0: Okay. Denk ik. Het is ook wel lekker om je homebase een beetje dichtbij te hebben.
1: Ja.
0: Maar nee, ik helemaal met die muziek van je.
1: Dat ga ik. Vind je dat niet leuk?
0: Ik haat dat.
1: Echt?
0: Mijn vader die torment me altijd, want hij vindt dat leuk. En wat zou jij kiezen dan?
1: Misschien wel het eerste. Dan hoop ik dat ik gewoon elke keer zo kapot ben dat ik dan toch wel in slaap val.
0: Ja, oké, dat kan ook. Tja. Mijn dilemma dan maar.
1: Ja, graag.
0: Mijn dilemma is, als je moet altijd, je bent je vanaf dit moment altijd onder de invloed van een druk. Alcohol, wiet, alles. Ook de illegale en de legale, het hele spectrum aan drugs. Pijnstillers.
1: Ja, alles?
0: Alles. Gewoon... Je mag één van alle drugs kiezen waar je altijd onder de invloed van bent. Je hele leven lang. Welke zou je dan kiezen?
1: Hoe erg onder de invloed?
0: Nou, oké, stel je... Oké, we doen het aan de hand van dronken. Dus tussen nuchter en echt dronken zit je gewoon op de helft ongeveer. Dus altijd zo'n beetje zo... Aangeschoten. Lekker aangeschoten.
1: Misschien wel gewoon alcohol dan. Want misschien kan je dan nog een beetje functioneren in de maatschappij. Ik denk als je de hele tijd strak staat... Of misschien gewoon een pijnstiller.
0: Fentanyl.
1: Nee, misschien zou ik wel gewoon alcohol kiezen, denk ik.
0: Ja, maar dan denk je dus echt nooit meer scherp, hè?
1: Nee, maar ja, misschien weet je dat op een gegeven moment ook niet meer.
0: Ja, oké.
1: En jij?
0: Ik denk dat ik psilocybine. Gewoon truffpaddo's-achtig. Dat doen mensen dus, microdosen. En dan ben je dus altijd een beetje onder de invloed van die dingen. En dan ben je dus altijd een net soort van...
1: Ja, oké, maar ik vind microdosen wel... Dan is dat hetzelfde als die film van die mannen... die elke dag een heel klein beetje alcoholpromillage hadden, toch?
0: Huh?
1: Weet je waar ik het over heb?
0: Nee. Ja, het lijkt me echt totaal niet chill om altijd aangeschoten te zijn. Nou, op zich ook.

0: wel. Maar je wordt ook gewoon... Je zit ook een soort van constant met een vervelende maag en met alles. Hè? Want je hebt wel alle effecten ervan.
1: Okay.
0: Het is niet dat je ineens geen effecten meer hebt. Ja. De bijwerkingen heb je ook gewoon. Okay. Alles.
1: Ja.
0: Maar alcohol dus?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, wat doe je enthousiast mee aan dit dilemma, zeg?
1: Oh.
0: Oké, muziek. Eventjes een nummertje wat ik al heel erg lang heel veel luister. Het is van The Arcs. En dat is een band die geleid wordt door een van de twee frontmannen van The Black Keys. Die zijn wel redelijk bekend. En het nummer heet Put a Flower in Your Pocket. Ik vind hem gewoon heel cool. Mooi indie nummertje. Goed passend bij zomer. Leuk nummer. Van The Arcs dus.

0: put a flower in your pocket van The Arcs. En dat was dan ook weer het ene laatste nummertje.
1: Wat gaat de tijd dan toch weer snel, ja, hè?
0: Vergeef het ons van de iets wat slome post-business trip. Post-business trip sloomheid, ja, aflevering.
1: Moeten even alle inspiratie die we hebben opgedaan nog even verwerken.
0: Inderdaad.
1: In de praktijk nog even toepassen. Maar ja, de ideeën precies zijn daar. Ja. Maak je daar vooral geen zorgen over.
0: Ja, precies. We gaan het nog eventjes er grondig over hebben hoe we het onze inspiratie gaan laten voort doorschijnen in onze radio kunsten.
1: Want we zijn nu al bijna. Want morgen is trouwens, voor mensen die in Wageningen zijn, is het Summer Vibes Festival op de campus. En dat is gratis voor iedereen, geloof ik. En om 8:00 komt Typhoon optreden.
0: Oh my god, de man met de bijzondere stem. Ik vind dat hij een bijzondere stem en een bijzonder accent heeft.
1: Ja, wel mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en vorig jaar, toen Summer Vibes Festival was, toen ging ik daarvoor even met jou, Jep, naar RTV. Om even voor mij in ieder geval, voor de allereerste keer
0: echt
1: te kijken naar hoe het is om radio te maken.
0: De eerste keer een jaar geleden.
1: Ja.
0: Ik niet gegaan, hè. Toen was ik saai.
1: Naar dat festival?
0: Nee, ik ben daar niet geweest. Ik ben eigenlijk nog nooit geweest, misschien wel. Nee. Ook een saaie dodo, zeg.
1: Ja, vorig jaar was ook mijn eerste keer, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Miste ik wat? Wie waren er toen?
1: Nou, en of je wat hebt gemist. Want vorig jaar was de bekendmaking van Wormy.
0: Oh ja, dat was ook zo.
1: Dat was echt vet. Ik denk misschien wel het beste moment aan mijn studentenleven. En toen heb ik haar nog gezien in de bunker. Toen heb ik een foto met haar.
0: Oh my god. En vond ze alle fame leuk of vond ze het te veel?
1: Nee, ze kon nog wel handelen. Maar misschien dat het daar nu wel...
0: Ze is geloof ik ook uit Wageningen.
1: Daar heb je een punt. Helaas. Dus ik hoop voor haar dat de fame haar niet achterna gaat. Of naar haar hoofd stijgt, weet je.
0: Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Oké. Laatste liedje.
1: Een banger van de nummer.
0: Sessie.
1: Echt een banger.
0: Sessie muziek.
1: Dit is Work It van Missy Elliott.
0: Tot volgende week.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
1: RTV Rijnstreek. Dit is
2: Campus Radio.
3: RTV Rijnstreek.
1: Welkom, beste luisteraar, met weer een nieuwe uitzending van onze studio in het Unishof. Ik zit hier ditmaal wederom met Kees.
3: Hallo, hallo. Ik ben er weer. Ik ben teruggekeerd.
1: Ja, terug van weg geweest.
3: Ik heb Lennart voor de troon gestoten.
1: Ja, vorige week hebben we even iets anders geprobeerd. Maar nu ben je er weer. Ik ben blij dat je er weer bent. En het is een hele speciale dag vandaag. Want mijn zusje is jarig.
3: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik heb dit weekend heel lang nagedacht over een cadeautje dat ik moest hebben.
3: Oh ja.
1: Maar gelukkig had mijn zusje hier al meer over nagedacht dan ik.
3: Ja.
1: En ik kreeg 2 weken geleden een link doorgestuurd.
3: Mm-hmm.
1: En ik drukte op die link. En dit is een link naar een verlanglijstje. En de verlanglijstje staat op een website. En en wat er dan gebeurt, je opent een link en dan wordt er gevraagd, maak een account aan. Moet je een account aanmaken voor een website om een verlanglijstje te zien. En dan staat zo'n heel, heel georganiseerd verlanglijstje en dan kan je op een product drukken. En dan kan je het product reserveren van het verlanglijstje.
3: Dus je kan het niet missen.
1: Ik denk dat dit verlanglijstje wel naar 100 mensen is doorgestuurd. Gewoon,
3: maar je duwt het eigenlijk gewoon in iemands strot. Dat je zegt, je koopt dit en wijk er absoluut niet van af. Maar,
1: nee, het is dit of anders niks.
3: Maar dat vind ik dus interessant. Hè? Want ik zou het persoonlijk... Ik vind het leuk als je maar iets willekeurigs krijgt. Mensen iets voor je verzinnen. Ik vind het heel raar om het zo specifiek te gaan afbakenen.
1: Ja.
3: Maar als je zusje... En wat wou ze dan hebben?
1: Heel veel sieraden, make-up. uiteindelijk heb ik oortjes gekocht. Van die bedraden oortjes.
3: Ja. Je deed niet mee aan dat soort gender... gebonden cadeaus of zo.
1: Ja, nou ja, die stonden uiteindelijk wel op het lijstje. Want ik had het er met mijn ouders over gehad. En die hadden gezegd van, ja, doe maar toch wel wat van dat lijstje. Maar ik heb er nog wel iets anders bij gekocht namelijk.
3: Oh ja, wat dan?
1: Een eend, ja.
3: Een echte
1: gekocht
3: eend.
1: In de wereldwinkel. Ja, een zelfgemaakte eend.
3: Wanneer is een eend zelf gemaakt?
1: Ja.
3: Gekweekte eend.
1: Ja, ik had nog een appeltje te schillen met die eend. Ja. Dus toen heb ik dat gedaan, heb ik hem opgezet.
3: Ja, leuk.
1: We hadden nog wat unfinished business.
4: For the longest time I thought that I wanted to be loved. And then I realized I actually just don't want anyone to ever feel unloved. I just don't.

0: Ja, Unfinished Business van Nia Archives. Wat een knaller. Maar goed, Philip, ik denk dat ik ook even moet verklaren waarom ik er vorige week niet was en waarom we Lennart hadden, wat natuurlijk ook heel leuk is. Maar ik was...
1: Ja, maar uiteindelijk toch de mindere optie natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, nou, dat sowieso. Maar ik was op Texel, Philip. Ja. Ik was op Texel. En nou, vond ik sowieso een hele leuke ervaring. Een goede vriend van mij, die komt daar vandaan en hij was jarig. Dus ik was weer mee naar Texel. Want daar vierde die zijn verjaardag. En nou, Texel is sowieso een interessante plek om te zijn. Het is niet elke dag dat je op een eiland bent. Maar dit vond ik dus leuk. Toen ik daar was, toen werd er een foto doorgestuurd in de Texel gemeenschap van een oude man. Ja. Die naakt in het bos stond, bij het bospad. En die was zichzelf aan het aftrekken.
1: En, oh, en dat vond jij leuk?
0: Nee, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar er was een foto van gemaakt. En dat ging dus rond als een lopend vuurtje. Want Texel, ja, hoe groot is Texel nou? Ja. En hij had ook hele grote bergschoenen aan. Vond ik interessant om eerst al je kleren uit. Want dat krijg je niet over... Je kan niet je broek uit doen over die grote bergschoenen. Dus hij heeft eerst zichzelf naakt gemaakt. Zijn kleren uitgedaan. En toen heeft hij die bergschoenen aangedaan. Maar goed, wat ik dus interessant vind, is dat ik was met die Teslas hierover aan het praten. En dat zij zeiden, oh ja, ik herken deze man wel. Deze man heb ik wel eens gezien in de Jumbo of zo. En dat vind ik dan zo fascinerend aan zo'n eiland, waar er sowieso relatief weinig mensen wonen. Mm-hmm. Maar ze kunnen er ook niet af, weet je wel. Ze kunnen ook niet weg, altijd. Dat waarom zou je zoiets flikken? Omdat je weet dat iedereen weet wie je bent en waar je te vinden bent, toch? Je kan niet echt zo goed verstoppen op Texel.
1: Maar misschien in het bos dat je denkt, oh, nou, dan ziet niemand. En misschien is dat heel bevrijdend, een heel bevrijdend gevoel om jezelf achter te trekken.
0: Ja, maar volgens mij, misschien is dit niet zo, hè? En dan zit het anders. Maar volgens mij was hij wel een soort van expres bij het bospad. Soort van aan het springen op de weg. En zichzelf aan het tonen aan mensen.
1: Oh,
0: om
1: dat
0: het zo
1: een
0: te
1: beetje
0: zeggen.
1: Smerig, gadver.
0: Ja, ja. Maar dus dat vind ik interessant. Ik denk van ja, hoe denk je dan niet dat je wordt gepakt of zo, toch? Iedereen weet wie je bent.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is ook een beetje... Dat heb je wel snel bij kleine gemeenschappen of zo. Dat iedereen... Ons kent ons. Ja, maar in Wageningen heb je dat ook snel. Als je
0: ja,
1: dan een
0: dat
1: keer
0: is
1: met,
0: wel echt waar, ja. In Wageningen.
1: Dat als we dan een keer met iemand anders gaat zoenen of zo. Ah, ja. Of dan weet ineens iedereen het. En dan kom je die persoon ook overal tegen.
0: Ja, dat
1: dan,
0: was ook met die confessions die we natuurlijk wel eens hebben behandeld. Met die man van de... hoe heet dat ook alweer? Orion?
1: Ja, de koffiebarista
0: ja,
1: van
0: ja, ja, ja, precies. Dat ook rondging. Dat is een hele goede vergelijking. Inderdaad, bij Wageningen is een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeetje, je had wat nieuwtjes. En ik heb uitgevonden dat de knopjes weer werken deze week. Vorige week deden ze het niet.
0: Oh, ach.
2: Campus nieuws.
0: Ja,
1: Campus nieuws. Ik was vergeten dat hier een halve minuut applaus aan was.
0: Ja, dankjewel. Nou, het applaus, dit is eigenlijk wel toepasselijk. Een goed brugje naar het nieuwtje. God, ze zijn nog steeds bezig. Die gekken. Ze gaan helemaal wild voor de campus nieuwtjes. Nee, maar... dit is wel een goed bruggetje, want mijn nieuwtje gaat over Suzanne en Freek, Philip. Suzanne en Freek, wie kent ze niet? Jij kent ze wel, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: groot fan natuurlijk.
0: Suzanne en Freek, die spelen ja, hier relatief in de buurt, in Gelderland in ieder geval. Ja. Die spelen 7 shows in de Gelderdome. Mm-hmm. Nou, toen ik dat al hoorde, was ik al... stom verbaasd. Ik weet dat Suzanne en Freek natuurlijk groot zijn, maar 7 shows in de Gelderdome vind ik wel erg veel.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk heel groot, hè? Soort van binnen Nederland.
0: Zijn ze echt zo? Ja,
1: ja en zeker, zeker met die uitgezaaide longkanker van Freek is de Suzanne en Freek-koorts ook helemaal uitgezaaid.
0: Ja, ja, inderdaad. Het heeft iedereen geïnfecteerd eigenlijk. Ja,
1: dat is een lopend vuurtje.
0: Ja, die sympathie voor Freek. Nee, het is heel zielig voor Freek. Maar kijk, 7 shows. Oké, jij vindt dat dus normaal. Maar het loopt dus zo uit de klauwen. Hier, deze kop. Arnhem grijpt in na overlast bij concert Suzanne en Freek. 300 boetes uitgedeeld.
1: 300?
0: Ja, en het is pas het eerste weekend. Ze moeten nog een paar weken. Het is het eerste weekend. Jee. Het is echt een soort Beatlemania. Het is echt, het is wild in Arnhem. Ze willen strenger handhaven. Het is gekte. Er is sprake van gevaarlijke situaties in de wijken, zeggen
1: maar
0: ze.
1: Maar wie deelt die boetes dan uit? Is dat politie?
0: Nee, Suzanne en Freek zelf. Nee, de politie inderdaad. Maar gevaarlijke situatie in de wijk. Alsof er een soort bendeoorlog is. Misschien heb je team
1: de
0: Suzanne.
1: De F-side van...
0: Ja.
1: De freak-side van Suzanne.
0: Dat is de F-side.
1: De F-side.
0: Ja, misschien heb je twee bendes. De Suzanne gang en de freak gang of zo. Die gaan vechten.
1: Die gaan vechten. Die zijn van...
0: Ik moet daarbij zeggen, ik vind het wel raar als je nu bij team Suzanne zou zijn. Vind ik ook erg raar, onsympathiek.
1: Nou, maar zij is dadelijk alleenstaande moeder. Freek knijpt er tussenuit. Zoals het weer typisch, die man die weggaat. Ja.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik kan niet zo goed verder uithalen wat er precies aan de hand is. De politie, het enige wat de politie erover heeft gezegd is... het duo is enorm populair en trekt veel verkeer naar de stad.
1: Oh.
0: Maar wat? Ik weet niet. Ik wist niet dat de luisteraars van Suzanne en Freek per se overlastmakers waren. Maar goed, ja. Het is, dus blijf uit de buurt van Arnhem de komende weken. Het is gekte.
1: Ja. Rubens releases. Dat is een verkeerd knopje. Ik dacht nog even een ander jingletje
2: Campus
1: in.
2: Campus Radio.
3: Campus Radio.
1: Ja, oké. Oké, dat is leuk. Ja.
0: Heb jij ook niet een
1: Ja, ik heb een heel leuk nieuwtje. Maar ik drukte het op de verkeerde knop. Dus.
0: Ja, ik wil wel even wachten tot de knop. Is het niet de tweede? Misschien? Het is volgens mij de tweede.
1: Oh.
2: De publieksbalie.
1: Ja, misschien...
0: past dat erbij?
1: Misschien wel. het is toch een soort loterij aan knopjes hier. Ik kwam een heel leuk evenement tegen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zich afspeelt op 28 mei. En dat is bier en boeken. Bierhebbers hebben een boeken... ik raak helemaal in de war. Ik wilde zeggen...
0: Ik heb te veel bier gedronken, denk ik.
1: Bierliefhebbers hebben een buitenkans, maar het is eigenlijk een boekenkans.
0: Mm-hmm.
1: Want in de bibliotheek komt er op 28 mei een bierproeverij met Wageningse schrijvers die dingen gaan voordragen, werk gaan voordragen. Dus dat is hartstikke leuk. Dan gaan ze in de recentelijk geheropende, vernieuwde Biep van Wageningen gaan ze... met z'n allen bier drinken, bier proeven van de stadsbrouwerij en dan wat dingen voordragen.
0: Ja, Filip, dit klinkt toch al echt als precies iets voor ons.
1: Ja, een soort literaire bierproeverij. Dat lijkt me eerlijk.
0: Want wij zijn zowel heel intellectueel als de gigantische drinkers. En dus ik denk van ja.
1: Ja, en ik lees hier ook dat er bijpassende hapjes worden aangeboden.
0: Zo, dat is. En wat zouden dat zijn? Wat zijn literaire hapjes, vind jij?
1: Ja, ik weet niet. Ja, borrelhapjes.
0: Is dat literair? Ja. De bruine fruitschaal?
1: Ik had het er laatst met iemand over. Dat borrel is echt een verschrikkelijk lelijk woord. Vind je niet? Alsof je een soort haar in je keel hebt. Zo, borrel, borrel.
0: Borrel.
1: Alsof je al een paar borreltjes op hebt. Dat je
0: borrel, borrel.
1: Borrel. Borrel. Wordt door de experimentele radio.
0: Ja, wordt avant-garde. Ja, nee, goed. Maar ik moet zeggen, dit is een van de eerste evenementen die wij hebben behandeld bij Campus Radio. Dat ik dacht, daar wil ik zelf ook bij zijn.
1: Ja, de hele hoge standaarden.
0: Ik heb hele hoge standaarden. Ik ben niet snel te pochen voor iets. Ik blijf het liefst binnen met mijn literaire werk. En mijn mijn
1: en
0: kon mijn
1: alleen
0: England
1: als een
0: IPA.
1: Soort literaire... Jezus, ik kan niet eens meer praten.
0: Nee, maar meestal... Weet je wat het ding is, Filip? Meestal is er geen andere plek die mij zowel... een prikkelend boek als een lekkere IPA kan bieden. Meestal moet ik dat gewoon thuis doen. Maar nu kan het ook dus buiten de deur. Dus ja, ik wil er heel graag bij zijn.
1: Ja. Dat is voor buiten de buurt.
0: Dat ben ik die aanbelt, ja, inderdaad. Oké.
1: Okay. Ik denk dat het tijd is voor een liedje.
0: Dit lijkt me een heel goed idee.
1: Taken for a Fool.
0: Ja, heel mooi nummer.
1: Door de Strokes. Komt-ie.
0: Ik voel me een fool bij de bierproeverij.

0: zeg.
1: God, en ik hoop dat te gaan aanschouwen op 11 oktober. Ik ga niet zeggen wat er dan is, maar er is dan iets.
0: Ja, ja, dan ben ik er niet meer.
1: Ja, op jouw begrafenis.
0: Ja, misschien zijn ik en Freke allebei wel niet meer.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, ja, dat kan gebeuren.
1: Goed.
0: Even denken. God, wat zullen we nu eens doen? Heb jij nog een nieuwtje, Kees?
1: Philip.
0: Oh, en ik heb onderhand, heb ik volgens mij de knop gevonden die ik net wilde hebben. Deze.
2: De Wagenda.
0: Voor de brief.
2: De Wagenda.
1: De Wagenda.
0: Ja, voor de bierproeverij dacht het leuk is. Ja, voor de Wagenda.
1: 28 mei. Ja, ik heb het er al lang in staan. Ja, Philip, ik heb wel een nieuwtje voor jou hoor. Dit is groot nieuws. En
0: okay.
1: Dit komt ook... Nou, dit komt niet uit de buurt, dat dacht ik even.
0: Ja.
1: Maar goed. De slechtste...
2: Check je week in met Campus, Campus Radio.
0: Okay,
1: de slechtste slogan van het jaar is verkozen.
0: En,
1: het scheelt slechts 32 stemmen met de nummer 2.
0: Is dit een landelijke verkiezing? Hè?
1: Het is een landelijke verkiezing en het is de slechtste slogan van 2025 natuurlijk, want we zitten nog in 2026.
0: Ja.
1: En...
0: Dit is er wel serieus over gediscussieerd als ze pas in mei erachter komen.
1: Ja, ja, nee, het is een heel serieus ding.
0: Okay.
1: En de winnaar is Helene Kramer van boerderij Akkerhof in het Limburgse Vaals.
0: Okay.
1: En haar slogan, Philip, is...
0: Zullen we even... Ja?
1: Ik heb een soort tromgeroffel. Is er niet een soort sound effectje?
0: Oh god. Dit... Nee, wacht. Dat moet eigenlijk daarna.
1: Ja, dat moet daarna inderdaad. Oké, okay, nou doen we het even. Dan doen we het. Oké, haar slogan is... de slogan belt even aan.
0: Ja.
1: Haar slogan is... Beter dan snuiven, onze pitloze druiven.
0: Jeetje.
1: Ja, en ik...
0: Die is wel verschrikkelijk slecht, ja.
1: Ja, er zijn...
0: Maar de slechtste ooit... Ik denk dat ik wel slechtere dingen heb gehoord. Eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Een soort van vorige week nog zag ik bij een bushokje van een reclame van de Kruidvat. En daar stond, het enige wat erop stond, stond een aantal producten op. En daar stond er zo, hebben. Een soort heel kapitalistisch, van we moeten alles kopen. We moeten alles hebben.
1: Ja, maar in die zin zou je kunnen zeggen dat het een goede slogan is, toch? Want de Kruidvat, ja, dat willen ze toch ook?
0: Het is niet echt meer een sluipreclame of zo. Het is niet heel oppervlakkig of zo.
1: Ja, het is veel te overduidelijk, vind jij.
0: Alsof je dingen gaat verkopen. Ja, jij wilt dit hebben. Ja, je wilt het hebben. Ja, ik zie je wel lachen.
1: Het is een beetje onderdrukking is het eigenlijk van de Kruidvat. Het is niet echt sympathiek misschien, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: En in kapitalisme zijn toch voor een soort van vrijheid, vrij denken. Nu wordt er ons alleen maar dingen aangesmeerd. Van,
1: ja.
0: Dit wil je hebben, dit wil je hebben.
1: Ja, en dat is alleen de Kruidvat doet dat, hè? Voor de rest zijn bedrijven altijd, laat je altijd zelf keuzes maken.
0: Ja, zoals in de HEMA.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat dan? Wat is de slogan van de HEMA dan, is de vraag.
0: Koop niks.
1: Ja, de HEMA, ze waren ook bijna failliet, toch? Het klopt denk ik wel.
0: Ja, net zoals de V&D, die deed dat ook.
1: Maar ik vind dat reclames, Philip, of reclameslogans ook wel luguber kunnen worden. Bijvoorbeeld, tegenwoordig heb je in Utrecht, ik weet niet of het in Wageningen of in andere steden ook is, maar ik zie het eigenlijk vooral in Utrecht, omdat ik daar ook woon. Maar,
0: je moet
1: ik zie
0: niet
1: de hele tijd...
0: adres weggeven hier op Live Radio.
1: Nee, nee, dat moet ik inderdaad niet doen. Maar ik zie de hele tijd slogans van de KFC, waar dingen staan zoals... dat het gewoon niet meer leuk is. Dat je denkt van ja, wat is hier überhaupt grappig of lollig aan? Bijvoorbeeld dan is het dan zo'n reclame voor zo'n combi deal met dat je een burger krijgt en kip en friet en een drankje of weet ik veel wat. En dan staat er zo boven goedkoper dan jouw boodschappen. Ik vind dat best wel duister van de KFC. Om gewoon bij arme mensen te gaan invrijven dat zij niks gezonds kunnen kopen. Dus ze moeten maar zich overgeven aan de KFC. Ik vind dat best wel...
0: Dat is best wel gemeen eigenlijk.
1: Ja, het heeft toch echt iets gemeens. En ook, maar dat is dan echt wel gemeen. Dat je denkt van, nou, dat is gewoon respectloos naar mensen met een... kleinere beurs. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld hele ongepaste slogans tegenwoordig. Het is allemaal voor één reclamecampagne die ze momenteel invoeren. En dat is dan bijvoorbeeld voor een pittige burger. En dan is die burger... Ik weet niet of ik dit heb gehallucineerd, maar voor mijn gevoel heb ik dit gezien. Dan is die burger...
0: Nee, dit soort dingen bedenk je allemaal zelf.
1: Het is een soort pittige spicy chicken burger. Hè? En die is dan gewikkeld in leer. in leer. En dan staat er boven, en het is echt serieus zo, en dan staat er boven: soms is pijn lekker. Je ook echt denkt van, wat is dat voor seksuele, niet gewoon seksueel, maar echt een soort SM, echt een soort gore.
0: Sadistische hamburger.
1: Ja, een beetje masochistisch. Dat ik echt denk, hoe is dit gepast? Wat is het idee hierachter? En dan samen met dat spugen op de armen, denk ik echt denk van, ja, wat is de KFC allemaal in godsnaam aan het uitspoken?
0: Jeetje, ja. Ze willen ons aanzetten tot een bepaald soort gedrag, denk ik.
1: Ja, SM schijnt. Ja. Maar goed, Philip, er zijn beter dan snuiven onze pitloze druiven is niet de enige slechte slogan. Er zijn heel veel geweest door de jaren heen. Wat en dan? Ook dit jaar heb je een paar andere. Je hebt de tweede, waar het dus 32 stemmen mee scheelde, is: met de juiste sproeier wordt alles nat. Van R&R beregeningsinstallaties.
0: Ik vind die wel leuk.
1: Maar eigenlijk is ook leuk.
0: Alles wat je moet doen om in dit lijstje te komen is een beetje seksueel maken of over drugs of zo. En dan...
1: Ja. Ja, maar het is interessant dat je dit zegt. Want toen ik dit aan het lezen was, toen dacht ik precies hetzelfde. Toen dacht ik eigenlijk, ja, wat maakt dit nou? Ik zou zeggen dat een slechte slogan, een echt slechte slogan, is als het mensen een soort van afstoot van je product kopen. Ja. Maar hier is het grappig. Mensen kunnen omlachen en het geeft je wel een soort aandacht. Het werkt qua marketing. En het wordt alleen gezien als slecht omdat het een beetje ongepast is. Maar ja, we leven ook niet meer in de verzuiling of zo.
0: Nee, precies.
1: Ik vind dat moet kunnen van R&R.
0: Er was toch ook een heel groot ding ooit. In de jaren 70, als ik het goed zeg. Dat er zo'n hotel was en die ging adverteren met World's Worst Hotel. En dan daardoor kreeg ze heel veel klanten. Omdat het soort van ramptoeristen waren. Van, ik wil dat zien. Ik wil naar de werelds slechtste hotel gaan of zo.
1: Ja, precies. Is in die zin, ja, dat werkt dan.
0: Maar dat is een soort van slechte, foute slogan of zo. Wat wel een hele goede slogan is trouwens, zit ik me denken.
1: Yeah.
0: Die me echt tot vandaag de dag nog heeft gefascineerd. Het was een slogan van de Rijksoverheid tijdens COVID. En die ging als volgt, ging over de coronaprik halen. En hij heette: stroop je mouwen op.
1: Voor de prik?
0: Ja, maar ook van kom in actie, weet je. Kom in actie en stroop je mouwen op voor dat vaccin.
1: Weet je welke ik leuk vond? Ik vond het leuk van Partij van de Dieren. Had een aantal verkiezingen geleden, hadden zij als campagneslogan alle kleine beestjes helpen.
0: Ach.
1: Dat vind ik een hele leuke.
0: Die is heel lief.
1: Die is heel lief. En, maar even om terug te komen op de... Ja, in aanhalingstekens slechte slogans. Ik vind deze wel echt slecht. De nummer 3 was voor... God, het is niet duidelijk waar het voor is. Ik denk voor een of ander tegelbedrijf. Maar de slogan is: soms zit het mee, soms zit het tegel.
0: Dit vind ik nou een goede slechte slogan.
1: Ik vind dit echt...
0: Dit is wat mij betreft de winnaar eigenlijk.
1: Ja, wat mij betreft ook. Belachelijk. Soms belachelijk.
0: Soms zit het tegel.
1: Ja, ik vind dat toch... Het is lui ook. Het is heel lui. Maar er staat niet in het artikel waar het een slogan voor is. Maar...
0: Weet je. Nou, ik...
1: Ja, het is echt wat. Het is
0: ik vind dit wel echt entertainment. En laten we naar een liedje luisteren genaamd Good Entertainment.

0: Dat was Good Entertainment van M. Lucky. En ik vind het heel leuk dat deze eindelijk hier is gespeeld. Want dit is een nummer van M. Lucky. Dat is een opkomende Nederlandse artiest. Maar ik had het live gezien. Ik kende het daarvoor niet. En ik hoorde dit nummer. En ik dacht echt, dit is echt zo'n fantastisch nummer. Het klinkt echt als iets wat een hit zou kunnen zijn. In het gewoon internationaal.
1: Het klinkt heel groot ook. Qua...
0: Ja,
1: grote band of zo.
0: Ja, toch. Het klinkt super professioneel. En ik was echt stom verbaasd. Maar ik vind het ook gewoon een heel lekker nummer. Maar ik wil nog heel eventjes, Filip, voordat we doorgaan, wil ik terugkomen. Ik heb het je net al verteld. Ik heb net echt gehuild van het lachen. Om even terug te komen op deze slogans. Er zijn heel veel goeie. Maar deze moet ik even uitlichten. De andere bewaar ik wel voor een andere keer. Maar het was een verkiezing politieke slogan. De slechtste politieke slogan van 2022. En de winnaar is van het CDA.
1: Oh, ja.
0: En de slogan is... Hier, hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Nou god, dat is wel echt een slecht slogan. Dat is niet gewoon seksueel, dat is zo'n ongelukkige verwoord.
1: Maar dit is ook wat ik precies wat ik bedoel qua... Het is gewoon... Per ongeluk slecht. Het is niet dat ze bedenkt van, oh, dat zou grappig zijn als ze kampen gebruiken of zo.
0: Ja, maar kampen is ook de naam van de plek. Het is CDA kampen, maar ze bouwen gewoon voor starters en senioren. Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Ik vind het heel ordinair om tijdens een soort uitzending keihard te gaan lachen, maar het is wel echt... Normaal doe ik dat nooit natuurlijk. Maar
1: wij lachen verder nooit. Alleen hier in deze uitzending.
0: Goed, ik vond het echt een bizarre slogan.
1: Ja.
0: Maar jij hebt nog wel een nieuwtje, toch?
1: Of het niet? Allerlaatste nieuwtje van vandaag komt uit de Resource. En er is een nieuw dichterscollectief in Wageningen.
0: Oh ja.
1: En afgelopen maandag hebben die voor het eerst elkaar ontmoet. En in dit dichterscollectief zit de nachtburgemeester, Lars Verhoef. De Poetry Slam winnaar, Eva van Wissen. En stadsdichter Bob ter Haar. En ik. Ik zat er ook bij.
0: Gewoon even over jezelf praten. Nou ja, prima.
1: Ik was hier dus aanwezig en het voelde echt alsof ik onderdeel was van iets groots. Zelf ben ik niet groot, maar ik vind het wel leuk om het grootste te aanschouwen.
0: Ja.
1: Ik had Bob ook eigenlijk nog nooit ontmoet, maar hij is een heel interessante man.
0: Ja.
1: En wat er uiteindelijk was gebeurd op deze bijeenkomst. Iedereen moest een favoriet gedichtje meenemen. En dan was de opdracht dat mensen daar een soort parodie op dat gedicht maakten. En ik heb een parodie gemaakt op het gedicht van dat Bob had meegenomen. En het is een gedicht van Toon Hermans. Die ik graag even zou willen voordragen.
0: Ja.
1: Het is me wel al meerdere keren overkomen dat ik hem verkeerd heb voorgedragen. Dus
0: zo.
1: Ik hoop dat hij even in één keer goed gaat.
0: God, ik hoop het ook. Anders ben ik heel erg teleurgesteld.
1: Ja. Het gedichtje heet Op een kip.
0: Oké.
1: Een kip sprak peinzend tot een ei. Wie was er eerder, ik of jij? De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien. Maar ik heb wat men ook mag zeggen, nog nooit een kip een ei zien leggen. Kut. Ik heb hem weer verkeerd gedaan.
0: Wat heb je dan verkeerd gedaan? Oh, ik dacht die kut past er, hoorde erbij, dacht ik. Eindknallen.
1: Nee, die laatste moet dan zo.
0: God, het dichte zit echt...
1: Het zit maar niet mee, nee.
0: Nee, het past niet bij,
1: okay. Maar ik heb wat men... Ook zeggen mag nog nooit een ei een kip zien leggen. Dat is het einde. En daarop heb ik een parodie gemaakt. Maar ik ben nu even mijn boekje kwijt. Dus ik... Oh, Jezus. Die moet ik even bijpakken. Die zit ergens in een zak verscholen. Ondertussen is het ook leuk om te weten dat ik meerdere dingen van Woord van de Week daarin heb verwerkt. Want ik ben dus nu druk bezig met alle spreekwoorden. Die zitten nu allemaal vers in mijn hoofd. En daarom kon ik hierop de parodie maken. Het is een verschrikkelijk slecht gedicht door mij. Hier komt hij. Hij heet O Jezus. Jezus sprak al prijzend tot God. Op die mosterd van Abraham ben ik toch o zo verzot. O God, gij die straalt. Weet jij niet waar Abraham de mosterd haalt? O God, zou ik het maar weten. Dan had ik heel mijn buik rondgegeten. Vanaf de berg zei hij. Als de berg niet naar jou komt, kom jij maar naar mij. Maar dat duurt een eeuwigheid. En tegen die tijd is het slechts mosterd na de maaltijd.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dit, ik vond het heel mooi.
1: Dit zijn alle spreekwoorden die we hebben verwerkt de afgelopen tijd in Woord van de Week.
0: Ja, daar komen we zo op terug, denk ik.
1: Ja, wat mij betreft doen we hem nu.
0: Ja, doen we hem nu?
1: Ja.
0: Knal hem er nu even in.
1: Ja. Eigenlijk zou ik een soort liedje erbij willen hebben of zo. Zo'n jingletje, maar dit hebben we niet, denk ik. Misschien kunnen we deze gebruiken.
2: Het quarantaine kwartiertje.
0: Ja, is dat Woord van de Week waardig?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou ja.
1: Nee, misschien deze.
3: Rubens Releases. Is dat even lekker?
0: Ja, dat is echt heel lekker.
1: En deze? Oh nee, wacht. Oké.
0: Nou.
1: Dus Woord van de Week. Waar ik, Philip Timmers, in de diepe krochten van de Nederlandse taal duik. Om mijn testpanel 12 overheerlijke woorden voor te schotelen. Om vervolgens het Woord van de Week te bepalen. Deze week heb ik wederom een spreekwoordeneditie gemaakt. En daar wilde ik even een paar van uitlichten. Oh, en Kees, ik zou je ook willen verzoeken of jij zo meteen wil vertellen waar jij op hebt gestemd.
0: Ja,
1: deze week.
0: Ik hou het er zeker bij.
1: Hier komt hij. Allereerst een echte klassieker. Iemand blij maken met een dode mus. Dus eigenlijk iemand valse hoop geven. Of het spreekwoord, nu breekt mijn klomp. Oh, dat betekent dat je stom verbaasd bent. Deze vond ik persoonlijk heel leuk. Achter de geranium zitten. Saai of nutteloos. Een saai of nutteloos leven leiden. En tot slot nog weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Oh, en nogmaals tot slot. Oh, weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt, zou ik omschrijven als precies weten hoe de vork in de steel steekt.
0: Is een beetje dubbelop is dat.
1: Vond ik wel leuk. Was een binnenpretje van mij. En daar zijn de daken met vlaaien bedekt. En een extreme welvaart. Dus Kees, waar heb jij op gestemd?
0: Ik heb, Philip, ik heb ten eerste gestemd op achter de geraniums zitten. En ik heb gezien dat hij heel weinig stem heeft. En ik gok dat dat misschien komt omdat mensen niet weten wat geraniums zijn. Of mensen vinden hem gewoon niet leuk. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Maar ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel beeldend. Ik vind hem. Het is iets wat je in een boek zal. Je ziet, er komt meteen een beeld bij je op.
1: Ja,
0: toch? Iemand
1: ja, precies.
0: Die achter de geraniums zit, die niks doet. Ja, ik vind het. Ja, het is heel beeldend.
1: En de geraniums vind ik ook een heel burgerlijke plant.
0: Ja.
1: Een hele burgerlijke bloem.
0: Volgens mij had mijn oma altijd geraniums.
1: Ja, dat vind ik ook echt iets voor oude mensen.
0: Het klinkt gewoon echt als iets waar je een gedicht of een verhaaltje omheen kan bouwen.
1: Ja.
0: En daarom heb ik op gestemd.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik moet zeggen, ik vind mijn stemgedrag eigenlijk best wel raar. Want als ik nu kijk, zou ik denk ik stemmen op Daar zijn de daken met vlaaien bedekt. Maar ik heb gestemd op Roomser dan de paus. En dat vond ik een leuke. Hij is simpel. Hij is ook wel grappig. Maar ik vind het gewoon een leuk beeld om je nog heiliger of nog netter te gedragen dan de leider. Daar kan je ook wel veel.
1: Gewoon een beetje overdreven aan die regels houden.
0: Ja, en ik vind dat je hem altijd in een leuke context kan gebruiken. Stel iemand die likt heel erg de hielen van de baas of zo. Kan je het goed gebruiken. Je kan er ook wel, denk ik, bepaalde variaties op verzinnen, denk ik. Je kan iets doen van je gedraagt je. Ik weet het niet. Je gedraagt je rijker dan de baas. Ik zeg maar wat. Maar ik vind het gewoon een leuke. Ik vond het gewoon leuke. Eigenlijk heb ik er weinig over te zeggen. Dat is het. Ja.
1: Uiteindelijk zijn er wederom twee winnaars, net zoals vorige week. Nu breekt mijn klomp heeft gewonnen. Samen met weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
0: Ja, Abraham, ja. Ik vind het bot raar. Ik zal niet noemen wie, maar iemand die ik ken. Die heeft gestemd op doen of je neus bloedt. En ik weet dat zij die gezegde vaak zelf, of dat spreekwoord vaak zelf gebruikt. Maar dan vind ik dat je er niet op moet stemmen. Dat heb ik ook bij woorden. Ik vind niet dat je moet stemmen op het woord als je het woord zelf gebruikt. Het woord van de week is voor ontdekken, vind ik. Mm-hmm. En ik vind Abraham, weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt, die vind ik ook heel leuk. Maar die had ik al gehoord, want Job, onze geliefde Job.
1: Ja, Job achter de knop.
0: Ja, die heeft dat wel eens eerder gebruikt. Maar toen vond ik hem ook wel leuk. Dus ik kan het begrijpen, maar ik denk...
1: Ik vind het ook leuk, omdat hij soort van... Hij voelt heel gek. Hoezo, waarom mosterd? Waarom Abraham?
0: Ja.
1: Soort van, wat heeft de religie te maken met de mosterd?
0: Ja, inderdaad. Ik associeer...
1: Dat

0: pampoentje. Een heel leuk woord voor lieve heersbeestje. En manoeuvreren vond ik zelf heel leuk. En tot slot de benenwagen. Zonder de, maar gewoon benenwagen. Mm-hmm. Waar heb jij op gestemd, Kees?
1: Ik heb gestemd, Philip. Ik moet zeggen, ik begrijp mijn stemgedrag niet. Ik denk dat ik brak was. Want het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb gestemd op Tumult en Tromgeroffel. Maar ik zie er een paar andere die misschien leuker overhevelen. Yeah. Ja, of Smeltkoesmico. Oké, goed. Ik raak afgeleid. Ik heb gestemd op Tromgeroffel en Tumult. En Tromgeroffel vind ik wel leuk. Ik vind dat een leuke...
0: Ja.
1: Het is, je hebt drumroll, maar dat vind ik in het Engels bijvoorbeeld. Maar dat vind ik meer klinken als een muziektechnische term.
0: En dan
1: vind
0: tromgeroffel, dat klinkt ook alsof die roffel er al in zit. Een soort van ja, tromgeroffel.
1: Het is gewoon heel, ik vind het heel beeldend. Net zoals achter de geraniums zitten. En ja, geroffel klinkt ook soort van ergens wel gezellig. Ik vind het wel een knus woord, geroffel.
0: Ja.
1: En tumult. Ja, ik vind tumult een beetje een mysterie. Ik vind dat het ook een leuke betekenis heeft van god, wat is hier veel tumult of wat is er veel over te doen. Ja. Het is gewoon, je kan het leuk gebruiken, maar ook dat ik me afvraag waar het vandaan komt. Ik heb het al eerder over gehad met jou dat veel Nederlandse woorden zijn leuk omdat het twee dingen zijn, twee andere woorden die samen zijn geplakt tot een soort betekenis. Bijvoorbeeld gedachtegang of hersenspinsel, weet je wel?
0: Ja.
1: Maar tumult, ik zou me god niet weten waar dat vandaan komt. Dat vind ik
0: hetzelfde
1: interessant.
0: Met reclame, waar we net over hadden.
1: Ja. Met reclame is dat ook. Nou, Philip, ik moet zeggen, ik zit al best wel lang met deze kwestie. En ik heb het opgezocht. En reclame, waar heb ik het opgezocht? Want dat kan ik nu niet vinden. Maar reclame is, komt dus van het Latijn.
0: Echt?
1: Zeker. En het betekent eigenlijk luidkeels roepen of terugschreeuwen.
0: Oh.
1: Wat ik interessant vind, want dan vind ik... is reclame, wat je moet overtuigen, eigenlijk bij uitstek al onsympathiek. Want het is iemand die gewoon naar je aan het schreeuwen is. En dat is op zich wel wat reclame is.
0: Als je ook denkt naar die markt, dat zo'n bloemist zegt van... geraniums en boterlelies in de aanbieding. 1 en 1. 2 voor de prijs van 1. Ja. Dat is, maar dat is toch een soort terugroep, of niet?
1: Ja.
0: Ik denk dat het wel een soort roepen is, vind je niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik
0: vind... Het is natuurlijk heel... Oh, en van die schreeuwreclames, god, daar heb ik een hekel aan.
1: We hebben het veel over reclame.
0: Ja, echt zo'n Lidl reclame met een stapel superkorting of zo. Ik word er echt helemaal gestoord van.
1: Nou, wat ik dus gek vind, is dat reclames worden heel erg... weet ik toevallig, heel erg hevig getest en zo. Hè? En dan halen ze allemaal mensen en dan gaan ze experimenteren van wat slaat aan. Maar eigenlijk elke reclame of manier van reclame voeren, denk ik van ja, hoe is het dat dit überhaupt werkt? Ik vind veel reclame slecht, saai. Meteen knap je erop af, denk je van gadver, dit hoef ik niet te zien.
0: Ik vind ook veel reclames geforceerd creatief. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou, dat is tegenwoordig. Ja, dat werkt ook al helemaal niet meer. Maar...
0: Zoals van dan de één keer deed de Coolblue met van die plaatjes en zo.
1: Ja.
0: En dan nu heb ik het idee dat iedereen zo'n beetje soort... Zoiets semi-pseudo-creatiefs of zo...
1: Ja, maar je hebt ook nog steeds... Maar dat zou ik nog wel begrijpen. Terwijl je hebt ook nog steeds heel veel banale soort van simpele reclames. Dat ik denk van, hoe werkt dit nog? Is dit nog überhaupt getest? Wat ik ook bijvoorbeeld raar vind, is dat... Je bijvoorbeeld bij... ik keek laatst met mijn huisgenoot een voetbalwedstrijd. Welke voetbalwedstrijd was het? Het was Barcelona Real Madrid. En je hebt dan bij die... Ja, wat zijn dat? Die schermen soort van rondom het veld. Net buiten het speelgebied. Daar staan allemaal reclames op. Maar dat ik daar ook naar zat te kijken. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. Ik denk van ja, hoe is het dat dit werkt? Want niemand zit dan voetbal te kijken en gaat denken... oh, dat ga ik nu kopen. Maar ja, het zal dan in je onderbewustzijn zijn. Maar omdat het dus heel vaak heel veel is getest... neem ik aan dat het werkt. Maar is dat zo?
0: Wat ik wel heb... is dat soort van het heel erg helpt voor de naamsbekendheid, denk ik.
1: Ja.
0: Soort van,
1: ja.
0: Ik kom nu wel eens op online websites waar je dan iets wil kopen. En dan heb je er nog nooit van gehoord. En dan denk je van, oh, is dit wel een echte site? Zou ik dit wel kunnen vertrouwen? En op het moment dat ik weet dat ik een keer een reclame heb gezien...

0: zien, dan denk ik van, oh, dan zal het wel echt zijn. Een soort van, of ik heb een keer een reclame gezien van de Coolblue, want die zit nu in mijn hoofd.
1: Ja, maar
0: dan soort van, als ik dan op die website kom met waar allemaal dingen zitten, dan heb ik soort van, oh ja, als het op tv komt, dan zal het wel een echte bedoeling zijn of zo.
1: Maar het werkt ook wel andersom, hè? Want stel, ik heb ook wel vaak, als ik een reclame van iets krijg, dat ik dan denk van, nou, het feit dat ze er reclame voor moeten maken, dan neem ik aan dat het of onbetrouwbaar is, of een beetje loesje, of een beetje of toch een beetje een scam of iets. Dat, zeker als het op sociale media is, bijvoorbeeld voor een YouTube-filmpje of wat dan ook. Ik heb het gevoel dat tv-reclames, omdat het heel veel moeite kost om je reclame op tv te krijgen, voelen meer legitiem. Dat ik denk van, dat zal wel een echte instantie zijn. Maar ik vind reclames op sociale media of op websites, dan ga ik het juist meer wantrouwen, denk ik. Als je de hele tijd, of bijvoorbeeld ik weet niet of dit herkenbaar is voor jou. Ik weet niet hoeveel YouTube-filmpjes hebt gekeken in je leven. Maar je hebt bepaalde sponsors die altijd een filmpje sponsoren. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde VPN's of bepaalde weet ik veel wat, die altijd YouTubers sponsoren. En dan ik denk altijd van, ja, hoe gaat dat? Ten eerste, hoe werkt dat? Zijn er echt veel mensen die vanuit daar het gaan kopen? Ik heb het gevoel dat iedereen daar echt recht doorheen kijkt. Maar ook dat ik denk, je, het feit dat ze zoveel reclame moeten maken, dan zou ik denken dat het niet echt per se een goed product is.
0: Ja, het hele punt toch van de reclame is ook jou iets verkopen. En eigenlijk is het raar dat moet. Dat je een soort product hebt dat je aan andere mensen moet verkopen. Dan koop je dus eigenlijk een product wat je in eerste instantie niet nodig hebt. Een soort van, ik weet niet, brood of zo is een product dat ga ik kopen. Dat soort van, dat heb ik nodig. Maar een luchtverfrisser of zo. Als niemand het daar ooit over had, dan had ik totaal nooit de behoefte gehad om zo'n ding te kopen. Want ik zou er niet eens op komen om dat te willen doen of zo.
1: Nee, ja. Ja,
0: het is een beetje gek. Maar laten we eens teruggaan naar woord van de week. En het woord van de week bekend maken. Oh god, hier druk ik allemaal op de verkeerde knop. Ja, dat is een beetje een terugkerend fenomeen van vandaag. Hier, op nog één.
1: Het is het thema.
0: Ja, het woord van de week is pimpampoentje. Een prachtig woord voor lieve eerstbeestje.
1: Ja, ja, en dit is prima. En ik vind het allemaal wel best. En ik vind pimpampoentje een heel leuk woord. Maar ja, ik weet niet of ik hier nu aan moet beginnen. Maar ik vind dat er een bepaald terugkerend thema is in het stemgedrag. En kijk, Woord van de Week is natuurlijk een democratisch instituut. En dat moet kunnen allemaal. Maar ik merk dat of de woorden zijn een scheldwoord of iets wat seksueel klinkt. Dat krijgt altijd veel stemmen. Of het klinkt lollig of wat dan ook. Een beetje zoals die slechte slogans eigenlijk. Of het is een woord wat zo onnatuurlijk is en zo intellectueel klinkt voor de meeste mensen, dat ze erop stemmen. Bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is fantasmorgisch. Ik vind het geen stom woord. Maar
0: wacht, dat is fantasmagorisch.
1: Fantasmagorisch, sorry. Want dat klinkt zo smeuig en zo groots dat mensen er dan op gaan stemmen. En ik vond
0: wel de betekenis van, ik ben persoonlijk wel een fan van fantasmagorisch.
1: Ja, ik ook. Het is gewoon het voorbeeld wat in me opkomt, hoor. Maar ik vind dat vaak, niet heel veel mensen stemmen ook op andere dingen.
0: Maar woorden dat die veel stemmen zouden krijgen, zou bijvoorbeeld een lullenpot of zo zou zijn. Omdat het heel erg tot de verbeelding spreekt. Lullen in een pot, dat is dan grappig. Ja. En lul is grappig, want het is een penis. En het werkt, ja.
1: Ja, maar dat is lang niet iedereen. Maar daarom vind ik dat het concept van Woord van de Week misschien soms een beetje wordt vergeten. Ik vind bijvoorbeeld, dit is gewoon eentje die ik gebruik als voorbeeld. Maar bijvoorbeeld het idee van Woord van de Week vind ik in essentie zijn woorden zoals gedachtegang. Zijn leuke, het kunnen ook woorden zijn die je gewoon al lang kent. Iedereen kent de term gedachtegang.
0: Ja.
1: Maar het gaat niet om hoe zeldzaam of hoe uniek het woord is. Het gaat om hoe het woord is opgebouwd en wat het dan eigenlijk betekent als je erover nadenkt. Maar ik heb het gevoel dat veel mensen gewoon kijken, nou, wat klinkt het gekst of ziet er het raarst uit?
0: Ja.
1: Nou, daar stem ik op. Terwijl dat vind ik, en dit is dan mijn betoog over Woord van de Week, niet het punt van Woord van de Week.
0: Nee. En dat zie ik ook wel veel terug, dat ik denk van ja, dan stop ik er soms woorden in die zijn fantastisch. En die dubbele laag en dan die betekenis en dan hoe het perfect samengaat, plantaardig of zo. Dat het echt een fantastisch woord, maar dat gaat nooit, dat wint niet, omdat er andere woorden zijn die oppervlakkig grappig zijn. En dat is oké. Moeten we het even mee doen. Laten we nog één liedje doen en dan sluiten we de show dadelijk af.
1: Dat is goed. Welk liedje wordt het, Philip?
0: Het wordt, denk ik, Say Yes van Elliot Smith.
1: Zo, emotioneel afscheid.
0: Ja.

0: Wauw.
1: Elliot Smith. Met Say Yes. Ik zou ook wel willen zeggen Say Less.
2: Ik ben er stil van.
1: Ik ook. Het is echt een beetje een emotioneel...
2: emotioneel afscheid.
1: Emotioneel afscheid.
2: Ja, ik snap het ook wel. Na deze geweldige aflevering, dat is toch jammer dat het voorbij is, hè?
1: Ja, maar het is nog niet helemaal voorbij. Want ik heb ook nog een heel emotioneel platform waar ik heel actief op ben.
2: Oh ja?
1: Ja, daar deelt iedereen altijd van alles en hele persoonlijke mooie dingen.
2: Mm-hmm.
1: En dit platform is LinkedIn.
2: Oh ja?
1: Ja. Het is echt een fantastisch platform. Ik ben sinds begin dit jaar...
2: een fantastisch platform. Wij doen dit ook klaar. Ja,
1: herhalend schreeuwen is
2: ja,
1: dit.
2: Inderdaad. Ja.
1: Ja, dit is... ik ben... sinds begin dit jaar ben ik heel actief op dit platform. En ik heb inmiddels al talloze connecties. En van de week sprak ik jouw huisgenoot. En die heeft mij een lesje gegeven in LinkedIn.
2: Oh ja.
1: En ik heb vandaag alles toegepast. Om zo hopelijk zoveel mogelijk weergave te krijgen op mijn nieuwe LinkedIn post. En wat belangrijk is... Je wilt manipuleren. Wat je doet, zodra je een post hebt gemaakt op LinkedIn... is het belangrijk om binnen het eerste uur... minimaal 10, 20 likes te krijgen. Gewoon iedereen appen die je kent... van like mijn LinkedIn post. En dan vervolgens, stap 2 is... probeer minimaal 3 comments te krijgen in dat uur.
2: Okay.
1: En als dat balletje eenmaal gaat rollen... dan gaat het in een sneltreinvaart. Dan heeft het soort van dan. Want LinkedIn werkt als volgt: op het moment dat jij iets liked of comment, dan ziet iedereen die jouw connectie is ook die post.
2: Oké.
1: Okay. Dus het is een soort van: ik like het en jij bent mijn vriend, dus jij ziet wat ik like. En dat is alles wat LinkedIn is eigenlijk.
2: Ja.
1: En het is een hele hoop gelul de tijd van iedereen die op de sabbatical gaat en zo.
2: Ja.
1: En. Ik heb dat dus vandaag uitgeprobeerd. En nu heb ik binnen één dag al bijna 1000 weergaven.
2: Ja, geweldig.
1: Dat is toch ongelooflijk?
2: Filip, je bent echt een carrière-tijger.
1: Ja,
2: maar precies. Moet je wel dit soort geheimen wel vrijgeven? Gewoon zo op de radio?
1: Oh dat ja, dat ik dit allemaal aan het manipuleren ben. Ja, eigenlijk niet.
2: Of wordt dit een vast rubriek? Hoe speel je de LinkedIn-game met Filip Timmers?
1: Ik kwam ook achter dat er een video is die heel serieus uitlegt hoe je de LinkedIn-game speelt. En het zijn LinkedIn-games, zijn... Het zijn spelletjes die je binnen 10 seconden afrondt. De zip is eentje die doe je meestal onder de 10 seconden. Als je er een beetje goed in bent. En er was een filmpje die ging heel serieus in. Van ja, je gaat hier met een lijn van boven naar beneden. En het is echt belachelijk. Je zou het eens een keer moeten opzoeken als je dit luistert. Het is echt afschuwelijk.
2: Ja, Sessa.
1: Sessa, ik denk dat we moeten afronden, Kees.
2: Ik denk het ook. Filip, dankjewel voor dit LinkedIn-betoog. En tot volgende week waarschijnlijk.
1: Tot volgende week.
2: Doei!
3: Dit is Campus Radio.
2: Dit is Campus Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Torsten Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden.